0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. In het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij het kerkelijk programma In en Om de Kerk van RTV IJsselmonds. We vinden het fijn dat u weer luistert. Het programma wordt deze ochtend verzorgd door enkele leden van de hervormde gemeente De Hoeksteen in IJsselmuiden. Op deze Israëlzondag begint de dienst vanuit de Hoeksteenkerk om 9:30. En de voorganger is onze eigen predikant, dominee Gert de Kok. Voor en na de dienst kunt u luisteren naar liederen en gedichten. En rond 11:30 heeft Rini voor de kinderen weer een mooi verhaal. We wensen u namens ons allemaal een mooie en gezegende dienst toe. We beginnen deze uitzending met Yes, I Know.

Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor Gods stad uit liefde voor hem. Bid voor de vrede, verhef niet je stem. Bid, vraagt hij ons met grote klem. Woorden zijn soms zo liefdeloos. Woorden maken soms zo boos. Woorden die lieflijk zijn en Jezus koos. Woorden uit het hart, niet genadeloos.

Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en hen die thuis met ons verbonden zijn. In het bijzonder verwelkomen we ook de luisteraars van Radio IJsselmond. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is dominee Gert de Kok. De muzikale medewerking wordt verzorgd door organist Erik de Leeuw en onze band Goud. Mijn naam is Jannie Matenboer en ik ben vandaag ouderling van dienst. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de familie Alberts. We wensen u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van Psalm 111, de versen 1 en 3.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ja, van harte welkom in deze kerkdienst hier in de kerkzaal of thuis verbonden. Ook in het bijzonder als je via radio, tv IJsselmond bent verbonden. Misschien ben je niet zo bekend met het christelijk geloof en wil je meer weten van God, dan bid ik dat de Heilige Geest jou vandaag bevestigt dat je in de kerk en rond de Bijbel goed zit. Het kan ook zijn dat je lange tijd niet meer in de kerk bent geweest en dat het ook wel spannend was. Van ja, je stapt die drempel weer over. Dan hoop ik ook dat het goed is dat je hier bent en dat je zo ook naar huis mag gaan straks. Deze zondag wordt het groeiplantraject afgerond en dat is met name na de kerkdienst. Elko zal er straks nog iets over vertellen. In de preek zullen we er ook op terugkomen. Maar traditiegetrouw is dat deze zondag in verbinding met van de kerk met het Joodse volk. En op de Protestantse Kerk, de website, staat een korte uitleg. Die vind je ook in de liturgie. En die wil ik kort voorlezen van waarom doen we dit. Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. En die verbondenheid hoort niet alleen bij de Protestantse Kerk, maar is zo oud als de kerk zelf. De christelijke kerk is historisch en theologisch onlosmakelijk verbonden met het Jodendom. De kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God, zo stelt de kerkorde van onze kerk. Jezus was Joods, de eerste christenen waren Joods. En bij het lezen van de Bijbel is het goed om steeds bewust te zijn van de Joodse wortels van de teksten. Wat betekent het dat de kerk de schriften samen met de synagoge leest? En wat betekent het dat de kerk gelooft in de God van Israël? Het zijn deze vragen die de Israëlzondag ieder jaar opnieuw oproept. En wat betekent dat dan? In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse volk. Het is dus goed om dat eerst tegen elkaar te zeggen, zo op deze dienst. Want een zondag als deze roept altijd veel reacties op. Er zijn 1001 visies op de relatie tussen de kerk en Israël. Ook 1001 visies op de huidige situatie in het land Israël, de Palestijnse gebieden en Libanon. En afgelopen week, ja, daar kwam het ook regelmatig in het nieuws, op wat voor manier dan ook. En daarom willen we met de volgende psalm verder zingen. Een gebed van verootmoediging, een gebed ook om herstel en een verlangen naar vrede en naar gerechtigheid.

Laten we met elkaar bidden en ook onze schuld belijden. Heer onze God, als we op deze dag tot u komen, is dat extra geladen. Want we zien het groeiende antisemitisme in ons eigen land. We kijken een documentaire als NASA en horen van de schuld die er ligt bij de acties van het Israëlische leger. We denken aan de terreurdaden van 7 oktober, waarin Hamas Israël terugbracht naar de angst van de Tweede Wereldoorlog. We zijn verbonden met onze broeders en zusters in het Midden-Oosten, die lijden onder de huidige situatie. We geloven in uw verbondenheid, in het verborgene door de eeuwen heen met uw volk, dat de naam Israël gekregen heeft. En we weten hoe we als christenen en kerk tekort hebben geschoten, door de eeuwen heen met woorden en met geweld, door triomfantelijk te zeggen dat wij het wel beter weten. Ja, zo bidden we vanochtend, omdat we als mensheid zondig zijn. En dat het kwaad in ons midden zoveel stuk maakt. We bidden om uw ontferming. Wie we ook zijn, dat uw hand niet loslaat wat het begon te doen. En zo bidden we om recht, om genade, om vrede. Voor ieder die lijdt onder oorlog en geweld. We bidden om moed voor vredestichters. Dat uw koninkrijk mag komen. In Jezus' naam. Amen. In de preek, in de tekstlezing van vanochtend gaat het over luisteren, over horen. En zo willen we dat ook met elkaar zingen. Uit lied 320. Wie oren om te horen heeft. En voor de kinderen, van misschien leer je op school ook wel liederen. Dan heb je dingen geleerd en als je ouder wordt, dan kun je ze nog steeds meezingen. Nou, dit is zo'n lied dat ik vroeger op school leerde. Nou, misschien heb jij ook wel liederen dat als je later groot bent en je hoort ze in de kerk, dan denk je, hé, maar die heb ik vroeger geleerd. En zo kun je ook het geloof meekrijgen en ontvangen. Laten we met elkaar zingen. Lied 320, wie oren om te horen heeft.

Laten we met elkaar bidden. God, u brengt ons op deze dag samen om naar uw woord te horen. En u met hart en mond te aanbidden. En we bidden u, kom met uw geest in ons midden. En zegen allen die u verwachten. Maak ons vrijmoedig om u en onze naasten met een opgewekt hart te dienen. Zo bidden we u. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

We lezen met elkaar vanochtend een gedeelte uit Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 13. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik u die nu geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen, dan zult u lang leven. Luister dus Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land, dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden die u niet zelf hebt gebouwd, huizen vol voorraden die u niet hebt aangelegd, regenputten die u niet hebt uitgehouden, en wijnstokken en olijfbomen die u niet hebt geplant. U zult er volop te eten hebben en verzadigd raken. Zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Heb alleen ontzag voor de Heer, uw God. Dien hem en zweer alleen bij zijn naam. Tot zover onze lezing. We willen straks met elkaar over dit gedeelte nadenken. De eerste verse, ook in het kader van Israëlzondag, allereerst wordt Israël aangesproken. En wat betekent dat voor ons? En dan de kernbelijdenis van Deuteronomium, vers 4 en vers 5. Dat we ons toewijden aan de enige God, namelijk de Heer. En hoe doe je dat dan? Hoe vergeet je God niet? Vanaf vers 7 tot en met 13. We willen nu met elkaar zingen als antwoordlied. U kennen uit en tot uw leven, vers 1, 6 en

Ik hoop dat de microfoon ook goed zit en dat ik goed ben te verstaan. Dan gaat het ook, hè, over luisteren, over horen. Maar dat kleine dingetje valt er nog wel eens af. Dus als ik niet goed ben te verstaan of hij stoort, dan weet u dat ook. En geef het ook vooral terug, hè, ook als in een kerkdienst ik niet goed ben te verstaan. Want dat hoor ik via wel eens terug en dat is vervelend. Want in de kerk luisteren we veel en als je het dan niet hebt kunnen verstaan, is dat jammer. Dus voel je ook vrij om dat gewoon terug te geven bij de uitgang van de kerkdienst. Het thema van vanochtend is doorgeven en voorgeven van het voorleven van het geloof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, luister, wordt er geroepen. Luister. Maar dan is het natuurlijk de vraag wie er moet luisteren. Het volk Israël is op weg naar het beloofde land. En al eerder moesten ze luisteren op de berg Sinaï, toen de Heere God een verbond met hen sloot. En nu zijn ze heel veel jaar verder. Niet bij de berg Sinaï, maar op de grens van het beloofde land. Met een Mozes die oud is geworden. Met een Mozes die niet het beloofde land in mag gaan. En opnieuw zegt Mozes, luister. En tegen de mensen tegen wie hij dat nu zegt, die hebben nog niet eerder de stem van God en de woorden van God op de berg Sinaï gehoord. Hun ouders hadden gezegd, ja, we hebben geluisterd en we zullen u dienen. Maar ze deden het niet. Ze verbraken hun belofte en ze zijn letterlijk verzand in de woestijn als straf. Maar dit is een nieuwe generatie. Een generatie die alleen van horen zeggen heeft dat God hen heeft bevrijd uit Egypte. De verhalen hebben gehoord van hun ouders. En nu zegt Mozes tegen hen, ik ga niet met jullie mee, maar ik zal jullie nog één keer vertellen wie de Heere God is en hoe jullie mogen leven in dat nieuwe land. Ja, de vergelijking gaat helemaal niet op, maar ik moest toch een beetje denken aan de wedstrijd van afgelopen donderdag volgens mij, hè, van Griekenland tegen Nederland. De eerste helft was niet om aan te zien, begreep ik, want ik viel pas bij de tweede helft erin. Het was niet om aan te zien. En dan heb je in de pauze een tweede kans om nog even met elkaar door te praten, om even goed te luisteren wat we aan het doen zijn. En de tweede helft ging een stuk beter. Nou, zoiets. De eerste fase in de woestijn bij de berg is er niet geworden. En nu een nieuwe fase. Met dezelfde coach, met Mozes, die zegt, luister naar God. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant. En dan denken wij vaak aan al die praktische geboden over wat je mag eten en wat je dan mag doen en dan niet mag doen. En dat komt allemaal voorbij. Maar waar Mozes eerst aandacht aan wil geven en waar we ook willen op focussen, is dat je het diepste gebod of de grootste instructie is dat je God als de enige aanbidt en dat je je leven aan hem geeft. Voordat je allemaal bij praktische regels komt. Als je dat doet, als je je leven aan hem geeft, zegt Mozes, dan is die belofte van God daar, zul je lang en gelukkig leven in het land dat God jullie heeft toegezegd. Ja, maar dit gaat dus over Israël. En hoe zit dat met ons? Want een voorbeeld voor de kinderen, stel je voor, je bent straks je jas vergeten en ik vind je jas nog en die hangt er nog. En je hebt netjes je naam erin gezet of een van je ouders heeft de naam erin gezet. En ik zie die jas en ik denk, oh, die is van Jos. En ik loop naar buiten en ik zie je nog. Maar je loopt samen met je zusje, laten we haar Annemarie noemen. Zeg ik, Jos, je bent je jas vergeten. En je hoort het niet direct, maar je zusje wel. En die denkt, nou, ik pak die jas wel en zeg maar, geef maar aan mij. Nou, misschien zou je blij zijn als je zusje hem ophaalt voor jou en dan doorgeeft. Maar ergens is het natuurlijk raar, hè? Je noemt de ene naam en er staat in van wie de jas is. Maar iemand anders pakt hem aan. En zo is dat ook een beetje voor wat we horen in de Bijbel vaak. Het gaat niet direct over ons hier in IJsselmuiden of richting Nederlanders. Het gaat niet direct over het jaar waarin we leven in 2026. Er staat een andere naam op. Israël. En er is geen belofte aan ons gegeven voor een bepaald land dat de Heer ons zal geven. En dat is best wel eens lastig.
Want graag willen we toch dat de Bijbel over ons gaat. Wat kan ik ermee? Wat zegt God nu tegen mij? En God wil de hele Bijbel gebruiken, zodat we hem kunnen leren kennen en hoe we mogen leven. Maar heel veel gaat gewoon niet direct over ons. Heel veel is niet direct voor ons. Dit woord werd eerst gesproken tegen het volk Israël. Maar toch mogen we er wel naar luisteren. En dat is heel belangrijk. We mogen er naar luisteren omdat Jezus Christus is gekomen als de verwachte redder van Israël, maar ook degene die voor de wereld is gekomen. En Paulus zegt dan, door Jezus horen jullie er nu ook bij. Ook al word je niet direct aangesproken en is in eerste instantie die naam in die jas niet van jou. Maar door Jezus mogen we vandaag meelezen, mogen we meeluisteren. En zit er ook een boodschap voor ons in. Misschien was je hier 2 weken geleden ook en hebben we het over de verbonden gehad tijdens de belijdenis en doopdienst. Uiteindelijk geloven we ook in Jezus Christus, worden die verbonden vervuld. En zo is het woord van vanochtend ook voor ons. Maar het gaat erom dat we merken, allereerst is dit het verhaal van Israël waar we bij zijn gekomen. Ook voor degene die belijdeniscatechese volgen. Als we Marcus doorlezen, gaat het heel tijd over dingen die Israël verwachtte. Over namen die alles te maken hebben met de God van Israël. En door Jezus zijn ze ook voor ons. We zitten ook direct op een kruising. Misschien voel je hem wel aan. Israël werd op de grens van het beloofde land voorspoed beloofd. Vrede, lang leven, een eigen land. Maar als christenen leven vanuit de verwachting van Gods koninkrijk. Dat uiteindelijk hij, Jezus Christus, alles zal nieuw maken. En we voor altijd bij God zullen zijn. Zowel de roep richting Israël als de roep richting ons vanuit God vraagt om vertrouwen, liefde en gehoorzaamheid. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat Joden en christenen wel verschillende dingen verwachten. Van het koninkrijk van God. Van wie de Messias is. En ik denk dat we met die spanning zullen moeten blijven leven. Totdat Christus alles bekend zal maken. We gaan naar het volgende. Mozes wil dus dat we luisteren. Dat is duidelijk. Maar waar moeten we naar luisteren? Nou, dat is de kernboodschap voor vandaag. Luister Israël, er is niemand God behalve de Heer. Aan hem moet je je hele leven geven, vers 4 en vers 5. Allereerst iets over wie God is en vervolgens over wat wij mogen doen. Er is niemand God behalve de Heer. En misschien heb je wel verschillende Bijbelvertalingen. Als je die naast elkaar neerlegt, zullen ze allemaal die zin anders maken. De Heer onze God is de enige. Of hij is God alleen. Je kan het allemaal zo vertalen. Maar het punt is, dit is de kernbelijdenis van het Joodse volk en uiteindelijk ook van christenen, dat u alleen Heer bent, Adonai, zoals we zongen voor de dienst. Als er een God bestaat, als je die God kan kennen, dan mag je jezelf aan hem toevertrouwen. En dat is wat Israël heeft ontdekt. Die God bestaat en dat is de Heer. De Heer, dat is de eigen naam van God. Hij is erbij, hij is wie hij is. De God van de regenboog, van de belofte. De God die bevrijding gaf uit Egypte. Het was door het water heen. Het is God die zijn woord houdt. En als christenen zeggen we dat ook. In Jezus, de beloofde Messias en redder van de wereld, zien we iemand die uniek is. Zien we dat deze God te vertrouwen is. Een God die een heel eigen weg gaat. Hij toont zijn kracht door te lijden. En hij vergeeft zonde door zelf gehoorzaam te zijn tot aan het kruis. Israël zegt dus, er is maar één God op wie we ons leven bouwen. En dan botsen ze direct met de wereld om hen heen, waar allemaal andere goden zijn waar je op kan vertrouwen. Maar ze zeggen, wij houden het bij God, bij de Heer. En dat is voor ons als christenen niet zoveel anders. Niemand dan Jezus is Heer, zeggen we. Wij hebben ook te maken met andere goden die vragen om ons vertrouwen en onze aandacht.
We noemen ze misschien niet altijd goden. Maar als geld bepaalt wat je doet, is dat de God waarop je vertrouwt. En als je uiterlijk je de houvast geeft om het leven aan te kunnen, is dat als het ware de macht waar je op vertrouwt. Niemand is God dan de Heer. Hij is het waard om ons leven te geven. En dan is de oproep dus om dat te doen met ons hart, onze ziel en al onze krachten. Dat gaat over wie we zijn. Ons hart, dan denken we vaak aan emoties. Dat is ook de reactie die je kan geven. Hè? Bij WhatsApp of op LinkedIn of wat voor ook. Hè? Dan je hartje geeft aan van, nou, dat raakt me, dat vind ik mooi. Dat is ook zo. Je hart gaat ook over hoe je je voelt. Maar in de Bijbel gaat het niet alleen maar over hoe je je voelt. De Bijbel gaat het hart over, daar vallen jouw beslissingen. Jouw hart, waar die op gericht is, zo leef je. Dat stuurt je leven aan. Zoals een auto een stuur heeft. En dat stuur, ja, degene die eraan zit, die bepaalt natuurlijk, maar dat stuur bepaalt de richting. En zoals jouw hart is, zo stuur je ook door het leven heen. Je hart en je ziel. Die combinatie, daarmee wil Mozes zeggen, daarmee God wil zeggen, met alles wat in je is. Je op God richten. En met al je krachten. Je kan ook zeggen met al je rijkdom. Misschien is dat nog wel spannender. Met alles waar je energie in steekt. Met alles waar je op terug kan vallen. Alles waar je mee bezig bent. Je zou kunnen zeggen, je binnenkant, wat je leven aanstuurt, je hart en je ziel. En je buitenkant, dat wat eruit komt en zichtbaar is voor anderen. Luister Israël, zegt Mozes. En het volk zegt, ja, we zullen luisteren. We geven ons helemaal. We willen geen andere goden kennen. U bent onze God. En dat is ook wat de gemeente, als het goed is, zegt. Spreek, Heer, uw gemeente luistert. We vertrouwen ons toe aan u, Heer Jezus. U bent die het redt en die ons leidt. En in mijn handen, in mijn wandel, in hoe ik me denk, hoe ik denk en hoe ik voel, wil ik me aan u geven. Dat is de kernboodschap van Deuteronomium. En heel kort het verbond wat gesloten is. Ik ben jullie God, de Heer. En jullie zijn mijn volk met alles wat in jullie is. En dit is goed om te onthouden. Dit is altijd de volgorde waarin de Bijbel spreekt. Eerst horen wie God is. Eerst zien wat hij doet. En dan erop reageren. In Johannes 4. We hebben u lief gehad omdat u ons eerst heeft lief gehad. Het is goed nieuws. Altijd geeft God eerst zichzelf en daarna geeft hij ons een opdracht. Ook hier, de Heer uw God, hij is de enige, hij is de echte God. Hoor dat en vertrouw jezelf dan toe. Het is nooit, doe eerst dit, kom eerst zo ver en dan ben ik jullie God. Nee, eerst bevrijdt God Israël uit Egypte. Eerst stuurt hij zijn zoon Jezus Christus. En dan zegt hij, leef met mij. Eerst gaven dan de opdracht, de opgave. En dat hebben we ook nodig, want als mensen hebben we niet zo goed geheugen, maar we hebben wel een grote mond vaak. Of zoals het bij ons thuis gaat met de kinderen, dan zeg ik wat en dan hoor ik, ja, ja. Heb ik al lang gehoord. Weet ik al lang. Maar vervolgens gebeurt er niet zoveel mee. Maar dan denk ik, oh ja, maar ik zeg ook snel ja, ja. Ja, ja. Ze kopiëren gewoon mijn eigen gedrag. En ik zeg ook wel dat ik het weet. Maar ik doe er ook heel vaak niks mee. En zo is het ook met Mozes. Ja, ja. We hebben het gehoord hoor. Verderop in het beloofde land. Wat komt er nou van terecht? Ja, Jezus. Got it. Gaan we doen. U volgen. Maar verder in ons leven, dan wordt het ineens moeilijk. Of blijken we helemaal niet zo ons leven toe te willen wijden. Dan is het zo belangrijk om te weten. Eerst zegt God wie hij is, daar kunnen we op terugvallen. Groot is uw trouw, o Heer. Ook al zijn wij ontrouw. Ook al zijn wij kort van geheugen.
ook al lukt het ons vaak niet. Maar we hoeven ons niet bij onze ontrouw en onze vergetelachtigheid neer te leggen. En dat is het vervolg ook van ons tekstgedeelte. Ik ben de Heer, jullie God, geef jezelf helemaal en vergeet me dus niet. Zorg ervoor dat ik niet aan de randen van je leven kom, zegt God tegen ons. Want Mozes weet het ook, mensen vergeten snel. En hij geeft ons een soort heel goed advies hoe we dan God niet kunnen vergeten. Hij zegt, als je thuis bent, als je onderweg bent, 's ochtends als je opstaat, 's avonds als je naar bed gaat. Het gaat om binden om je hoofd, dus om je gedachten. Het gaat om de kracht van je arm. Het is bedoeld voor je hele huis. Doe het aan de deurpost. Het is bedoeld om te schrijven op de stadspoorten voor de hele samenleving. Om maar te zeggen, probeer overal iets zichtbaar te maken van wie God is. Dat je hem niet vergeet, dat er overal sporen van God zijn. Overal zichtbare herinneringen aan hem en aan zijn dienst. En dan niet, wat we nu wel vaak zien bij orthodoxe Joden, dat je dat letterlijk op je voorhoofd doet met bijbelteksten. Dat is later wel gekomen binnen het Jodendom. Maar het gaat erom dat in je persoonlijk leven, in je huishouden, in de gemeenschappelijke, ja, in de gemeenschap, dat daar iets van God zichtbaar is. Dat je God overal tegenkomt, als het ware. En dat is ook het verlangen van de Heere God. Want toen hij het verbond sloot op de berg Sinaï, wat wilde hij daarna? Hij wilde een tent hebben, zodat hij in het midden van het volk kon wonen. Wat verlangt de Heer Jezus Christus? Dat hij midden in ons leven is en dat hij onze koning is. Maar dat gaat dus niet vanzelf. Allereerst wat er mis kan gaan. We lezen in vers 10 tot 13 en je kan het ook doorlezen in de rest van het hoofdstuk. Er zijn meer valkuilen die de Heer noemt. Maar Mozes schetst een prachtig plaatje van het land dat ze zullen aantreffen. Je hebt er niks voor hoeven doen. Je kan zo instappen in een goedlopend bedrijf. Het land draait. Er is volop welvaart. Nou, dat is een gevaar. Als het allemaal zo goed loopt, dat je dan vergeet dat je een God hebt op wie je mag vertrouwen. Ik moest denken aan ja, hoe ook in IJsselmuiden de tuinen allemaal zo netjes aangeharkt liggen. Hoe keurig we alles hier op orde hebben. En ik ben er zelf ook onderdeel van. Ik heb gisteren nog het gras gemaaid. En als je nu langs het huis rijdt, dan ziet het er netter uit. Ik probeer goed mee te doen. Maar laatst, misschien heb je haar wel gehoord. Ik heb het niet helemaal geluisterd, maar wel gelezen. En was een Mirjam Polak. Ze woont normaal in Libanon. Ze was bij de Ongelooflijke Podcast. Ze was een tijdje in Nederland. En ze zegt, ik vind het zo moeilijk, nu ik in Nederland ben, om God te vinden, om te blijven bidden. In Libanon is alles moeilijk. Elke beslissing die je moet nemen, moet ik afhankelijk zijn van God. Overal word je met de neus op God gedrukt, als het ware. Maar in Nederland, ja, we hebben allemaal aangeharkte tuinen. Waar is God dan? Je vergeet zomaar. Je vergeet. Zomaar om alles bij God te leggen. God is ergens niet in onze samenleving op de stadspoorten aanwezig. De sporen van God kunnen soms zo moeilijk zichtbaar zijn. We kunnen zo makkelijk God vergeten. Omdat we het zo goed hebben. Ander voorbeeld die ook gaat over het groeiplan. De verspieders, dat zijn een paar mensen die bezig zijn met trends in kerk en samenleving, die zeggen, ja, geloofsopvoeding zeggen we vaak, het is belangrijk. Maar dan organiseer je een avond in de kerk en er komen er 4, 5 mensen op af. Dan is wel even de vraag, ja, hoe belangrijk vinden we het echt? Maar dan zeggen ze, ja, er zijn genoeg redenen dat het ergens niet lukt, die geloofsopvoeding. Omdat dat thuis, zeg maar, met opstaan en met naar bed gaan, als je onderweg bent in je huishouden, om dat vorm te geven. Ze zeggen bijvoorbeeld, omdat een ouder niet weet hoe.
omdat een ouder zelf ook twijfelt. Of omdat je denkt, nou, de school en de kerk, die doen het wel en ik kan dat nooit zo goed. Terwijl onderzoek aantoont dat de belangrijkste geloofsontwikkeling thuis plaatsvindt. We zijn er nooit. We zijn nooit gearriveerd. Want zodra het volk arriveerde in het beloofde land, werd het pas moeilijk. Of werd het nog moeilijker. En wij zijn dus ook nooit gearriveerd. We moeten telkens God voor ogen houden. Ons persoonlijk leven, ons huishouden. De kerk, je zou kunnen zeggen de samenleving. Dat God te vinden is. Dat we de sporen van God zien. We zijn dus geroepen om te oefenen. Te oefenen in huis. Ook al vind je het moeilijk. Ook al weet je niet altijd wat je doet. Probeer het gewoon met je kinderen. Wees eerlijk over dat je niet alles weet. En leef ze voor. Met vallen en met opstaan. En dan maar een keer extra sorry zeggen. Dat is niet leuk. Maar is wel goed. Als ik terugkeek naar mijn eigen ouders. Volgens mij was ik 15 of 16. Wilde mijn vader een bijbelstudie met me gaan doen. Nou, ik weet niet of jij erop zit te wachten. Ik weet niet of je 15 of 16 bent. En je kijkt even naar je vader of moeder. Maar later dacht ik wel van, maar ik weet wel dat het echt belangrijk voor hem is. Hij had iets over te dragen. Hij wilde iets met me delen wat belangrijk was. Probeer je huis een plek te maken waar God te vinden is. In wat je doet en in wat je laat. En wat laten is bijvoorbeeld dat je niet roddelt over anderen. Maar goede woorden spreekt. En dan kom je op je werk en dan denk je, nou, op zondag heb ik God ervaren en het was mooi. En thuis heb ik een bijbeltekst hier hangen en we hebben gebeden en dan kom je op je werk. Ja, dan heb je gewoon weer de spelregels toch van de economie. Maar probeer daar eens ook over na te denken. Het werk dat ik doe, hoe kijkt God ernaar? Of de afwegingen die ik maak als ondernemer, wat zou God er nou in verlangen? Dat je al zoekende probeert ook je werk een plek te maken waar sporen van God te vinden zijn. Of als je naar school gaat of je bent bezig met een vervolgstudie. Dat is niet iets aparts van God en geloof. Maar zoek dan hoe je God daarin kan dienen. Hoe je hem toegewijd kan zijn. Dan wordt dat niet iets naast je geloof, maar wordt dat een plek van je geloof. En daarom ook de kerk. Daarom hebben we ook elkaar nodig. Zoals we straks ook zingen, dat we als spelgrims elkaar nodig hebben om elkaar aan te sporen. Meegaan, kom op. Dat we aan elkaar kunnen zien dat Jezus belangrijk is. Zelf had ik dat ook bij iemand uit de kerk, bij wie ik ook zomerwerk deed. Hij was aardappelboer, misschien heb ik het wel eerder verteld. Die zag ik dus in de kerk en ik werkte met hem. En als ik op de knieën aardappels aan het rooien was, dan vertelde hij wat hij geloofde. Of hoe hij afhankelijk was van het weer. Dat is een medegelovige, een pelgrim die me heeft geholpen om te zien hoe goed het is om met God te leven en wat dat betekent. Dat we voor elkaar en met elkaar ook zulke mensen zijn. Dat al die plekken waar we zijn, in ons persoonlijk leven, voor ons huis, voor ons huishouden, voor ons werk, voor de kerk, ja, dus voor de samenleving breed, dat het niet de plekken zijn waar we God vergeten, maar waar we hem kunnen ontmoeten en dienen met ons hele leven. En zo vormt de omgang met deze unieke God, er is niemand als de Heer, vormt mijn leven en blijft mijn leven vormen. En dan gaat me vallen en opstaan. Ik zou wel eens willen dat ik verder was, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik ben waar ik nu ben. En daar ben ik geroepen. Hoor, luister. Leef met deze God. Ook om het voor te leven aan mijn kinderen. Om het door te geven. En zo geldt het voor ons als kerk. We zijn waar we nu zijn. We mogen opnieuw luisteren. Dit is uw God. En dat we dan het aan elkaar voorleven. Het echte leven. Niet het gepolijste van, we zitten allemaal keurig in de kerk en we gaan weer naar huis. En we geven het door.
Luister Israël, hoor kerk, de Heer onze God, de Heer is de enige, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Amen.

Goedemorgen gemeente. Namens de groeiplancommissie mag ik jullie straks allemaal uitnodigen, jong en oud, om de vernieuwde visie van het jeugdwerk te bekijken. Afgelopen maart zijn wij begonnen met elkaar en zijn we samen met Anneke van Manen bezig geweest om een nieuw groeiplan te schrijven, een nieuwe visie voor het jeugdwerk. Helaas is Anneke vandaag niet aanwezig door ziekte. En dat willen we met jullie delen. Samen met de vrijwilligers van het jeugdwerk zijn we natuurlijk bezig om onze jongeren, onze tieners op te voeden. En ook daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Straks is het toch handig, we hebben een intekenformulier ingelegd. En daar kan iedereen zijn eigen stukje erbij schrijven. Je kunt erbij vertellen van, ik ben ergens goed in, ik kan mijn verhaal delen en ik wil dat delen. En ik wil een keer aansluiten in het jeugdwerk. En dat zullen wij enorm op prijs stellen als jullie willen nadenken over wat je kan doen in het jeugdwerk. En waarin je je verhaal wilt delen. Voor straks wat de bedoeling is, Chris en Henry gaan zo meteen samen openen. En als zij dat hebben gedaan, dan zijn er twee keer een ronde van de 5 leeftijdsgroepen die we doen. En die kunnen jullie dan bijwonen en dan kun je wat extra informatie krijgen over wat we doen in het jeugdwerk. En hoe dat ook voor de jeugd helpt, zeg maar. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te halen. Het wordt dan aanbevolen om koffie te pakken en dan meteen weer terug te komen naar de kerkzaal, zodat we meteen samen kunnen beginnen. En dan kunnen we het stukje uitleggen over wat wij de afgelopen periode hebben gedaan. Bedankt.

Laten we met elkaar danken en bidden. Heer onze God, zo danken we u dat we mogen horen wie u bent. En dat u dat niet alleen maar zegt, maar ook laat zien in de geschiedenis met het volk Israël en in uw Zoon Jezus Christus. We danken u van harte en we bidden dat u met uw Heilige Geest in ons wil werken. Of we ons nu zelf als gelovig zien of niet, twijfelend of vastverzekerd, dat we dat mogen horen en ons mogen toevertrouwen aan u. En mogen leren steeds meer om ons hart, ja, ons bestuur van ons leven aan u over te geven. En wat we doen en wat we bezitten om dat te richten op wie u bent en wat u van ons vraagt. Hemelse Vader, we bidden ook voor onze wereld. Juist op deze dag willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat al die visioenen uit het Oude Testament waar mogen worden. Dat er geen oorlog meer gevoerd wordt, maar dat iedereen wil komen om de naam van de Heer aan te roepen en de Heer te aanbidden. We bidden voor Oekraïne, ook voor de vele aanvallen afgelopen maanden, ook op de hoofdstad en op zoveel andere plaatsen. Voor die voortdurende angst en voor de dood die lijkt te heersen, ontfermt u zich. We bidden ook voor de politiek in ons eigen land. We bidden voor de verdere uitwerking ook na Prinsjesdag. En ook alle grote vraagstukken die daarbij liggen en die ons misschien ook zelf aan het hart gaan. Ontfermt u zich. We bidden voor de kerk. We bidden dat de kerk nooit de Joodse wortels vergeet en dat we het grootste gedeelte van onze Bijbel delen met het Joodse volk. We bidden voor de kerk die te maken heeft met vervolging en verdrukking. Dat ze hun vertrouwen op u blijven stellen. Wilt u hen de kracht geven? We bidden ook voor onze dorpen, de plekken waar we wonen. Wees met uw zegen bij elk huis, met uw liefde en met uw goedheid. We bidden voor de verschillende kerken in ons dorp, in onze dorpen. Ook voor de Immanuelkerk als dominee Kaptein vandaag afscheid neemt en naar Urk verhuist. Wees de gemeente en dit gezin ook nabij. We bidden voor de uitwerking en doorwerking van het groeiplantraject. Wilt u uw zegen aan verlenen en ook een goede ontmoeting straks geven? We dragen ook de vacatures van de kerkraad aan u op. Ook als de vergadering van de kerkraad komende week ook nadenkt. En vanuit die kerkraadsvergadering ook mensen benaderd zullen worden. Ja, geef dat ons hart en ons hoofd ook beschikbaar is. Heer onze God, we danken met elkaar. Met Jan en Winnie dat ze komende week 45 jaar getrouwd hopen te zijn. Voor hun weg samen, voor hun familie. Geef hen een goede dag. We danken dat Jan mocht thuiskomen uit de revalidatie uit Minnesota. Wees hem en Gree nabij. We danken dat Jochems operatie goed is gegaan. En dat het herstel tot nu toe ook goed gaat. Geef hem nieuwe krachten. En we bidden met Gerda als ze morgen geopereerd wordt. Wees haar nabij. En ook met Joas als hij wordt opgenomen in Zwolle en onderzoeken krijgt. Wees hem en zijn gezin erbij. We bidden voor Henk die opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis. Geef uw genade aan hem en de mensen die om hem heen staan. Zo bidden we ook voor Jenny als ze komende week geopereerd wordt. Ja, wees met uw zegende handen ook de dokters nabij. En zo mogen we ons persoonlijk leven ook aan u delen. In alles wat goed gaat en wat we moeilijk vinden. De dingen die ons bezighouden, waar we energie van krijgen, we leggen het allemaal voor u neer. En in een moment van stilte kunnen we ook ons eigen gebed tot u richten.

Samen mogen we onze gebeden afsluiten met het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte. De eerste collecte met rode zak is de doelcollecte voor Kerkend Israël. En vervolgens de andere is zeg maar de reguliere collectezak. Tijdens de collecte kunnen we nog luisteren naar het lied Vrede voor Jeruzalem. En zing ook gerust mee als je het kent.

We mogen van hier gaan met de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal.

Vrede zal het zijn. Vrede op aarde. Het lijkt er niet op. Alles wankelt en staat op zijn kop. Chaos en onvrede rijzen ten top. Oorlog, honger, verdriet en angst en pijn. Aarde zijn. Vrede op aarde. Een onmogelijkheid. Sinds paradijs kiest de mens voor het strijd. Zelfzucht, jaloezie, wrok, haat en nijd viert hoogtij. Er komt geen einde aan. Kan dat met vrede op aarde bestaan? Vrede op aarde, hoe moeten we het zingen? Bij het zien van de stromen met vluchtelingen? Of hongerige mensen die zich verdringen voor water, wat eten of een medicijn? Vrede op aarde lijkt slechts schone schijn. Vrede op aarde? Ja, eens zal het toch zijn. Want als koning des vredes vroeg hij al deze pijn. In zijn lichaam aan het hout, en dat maakt me zo klein. Dit geeft houvast, het is een heerlijk refrein. Door Jezus zal het eenmaal toch vrede zijn.

Er komt een dag dat er geen oorlog is. Er komt een dag dat er geen armoede is. Er komt een dag waarop niemand zegt, ik ben ziek. Er komt een dag dat Jezus alle tranen droogt. Er komt een dag dat ik voor altijd bij u mag zijn.

0: Het is een...
1: Goedemorgen allemaal. Vandaag is het 4 oktober en op die dag vieren wij wereldwijd Dierendag. Maar weten jullie eigenlijk waarom wij Dierendag vieren? Zou dat zijn omdat de meeste mensen van ons dieren erg lief vinden? Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, want de meeste dieren zijn ook heel erg lief. Maar voor ons in de kerk zit er ook nog een andere betekenis achter. Want jullie weten vast wel wie die dieren heeft gemaakt. In het begin van de Bijbel kunnen we lezen dat God alle dieren bedacht heeft. Zoals de vogels in de lucht en de vissen in de zee. God heeft ze allemaal geschapen. Van de reusachtige olifant tot het allerkleinste miertje. En toen hij klaar was, keek God ernaar en zag dat het heel goed was. Hij heeft de dieren aan de mensen gegeven om ervoor te zorgen. Heel lang geleden leefde er een man die Franciscus heette en die heel veel van God hield. Hij hield ook van alles wat God gemaakt had. Hij praatte zelfs tegen de vogels in de bomen en bedankte God voor de mooie schepping. Omdat hij in Assisi geboren is, noemt iedereen hem Franciscus van Assisi. In 1929 wilde men een speciale Werelddierendag gaan vieren. En men heeft toen gekozen voor 4 oktober. Omdat 4 oktober de sterfdag is van Franciscus van Assisi. Op deze manier zou de man die zoveel van alle dieren en van Gods natuur hield, nooit vergeten worden. En Dierendag herinnert ons eraan dat God ons de taak heeft gegeven om goed voor zijn dieren te zorgen.

Vandaag wil ik jullie een mooi verhaal vertellen dat over een dier gaat die vaak in de Bijbel voorkomt. Luister maar. Bas loopt over de boerderij van zijn opa. Het is vandaag Dierendag. Op school mochten alle kinderen vertellen over hun honden, katten en cavia's. Bas heeft zelf geen huisdieren en dat vindt hij best wel een beetje jammer. Opa, vraagt Bas, terwijl hij tegen het hek van de wei leunt. Wat vind jij nu het allermooiste dier dat God gemaakt heeft? Opa stopt even met het vegen van de stal en glimlacht. Hij wijst naar de hoek van de wei. Daar staat Benjamin. Benjamin is een oude, grijze ezel met grote, harige oren. Hij kijkt een beetje slaperig uit zijn ogen en laat zijn kop hangen. Een ezel? Vraagt Bas verbaasd. Maar een ezel is toch helemaal niet zo bijzonder? Hij kan niet spinnen zoals een kat en hij kan niet apporteren zoals een hond. Hij is eigenlijk best wel, nou ja, saai. Opa loopt naar het hek en roept Benjamin. De ezel komt langzaam aanwaggelen en duwt zijn zachte grijze snuit tegen de hand van opa. Dat denken veel mensen, zegt opa zacht. Dat ezels saai zijn. Maar ezels zijn heel bijzondere dieren in de Bijbel. Wist jij dat God ezels heel vaak een belangrijke taak heeft gegeven? Bas schudt zijn hoofd. Is dat echt waar? Jazeker, zegt opa. Denk maar eens aan het kerstverhaal. Toen Maria hoogzwanger was en helemaal naar Bethlehem moest lopen, was het een ezel die haar trouw droeg. Zonder die ezel was de reis veel te zwaar voor haar geweest. En ezels klagen niet. Ze zetten stap voor stap door. Bas kijkt naar de grote oren van Benjamin. Dus een dier zoals Benjamin hielp mee om Jezus geboren te laten worden? Precies, zegt opa. En dat is nog niet alles. Toen Jezus volwassen was en als koning Jeruzalem binnenreed, koos hij geen groot, trots paard met een gouden zadel. Welk dier denk jij dat hij koos? Bas begint te stralen. Een ezel? Ja, knikt opa. Jezus koos een jonge ezel. Dat laat zien dat Jezus een koning van vrede is. Die dicht bij de gewone dieren, maar ook bij de gewone mensen wil zijn. En weet jij wat het allermooiste is? Kijk eens goed naar de rug van Benjamin. Bas klimt op het onderste plankje van het hek en kijkt bovenop de rug van de ezel. Tussen de grijze haren door loopt een donkere streep over zijn rug. En een andere streep loopt dwars over zijn schouders. Het lijkt wel een kruis, roept Bas uit. Dat is het geheim van de ezel, zegt opa. Bijna alle ezels hebben zo'n donker kruis op hun rug. Het herinnert ons er elke dag aan dat dit eenvoudige, rustige dier de koning der koningen mocht dragen. God kijkt niet naar wie het hardste kan rennen of naar wie het mooiste glanst. God gebruikt juist de dieren, maar ook de mensen die stil en trouw zijn. Bas aait Benjamin over zijn zachte neus. De ezel zucht een keer tevreden en sluit dan zijn ogen. Bas voelt zich ineens helemaal blij. Hij heeft dan wel geen hond of kat, maar hij mag vandaag op Werelddierendag wel zorgen voor een dier met een heel speciaal koninklijk geheim. Fijne Dierendag, Benjamin, fluistert Bas.

Wij sluiten dit kindermoment af met een gedicht bij Dierendag dat wij lezen als een gebed. Laten wij bidden. Dank u wel, trouwe Heer, voor de hond en de beer, voor de poes op mijn schoot en de olifant heel groot. U bedacht elke vogel, elk dier in de wei, van de vlieg tot de walvis, ze horen erbij. Op de ark van Noach bracht u ze tezamen, zodat ze veilig door het water heen kwamen. En kijk naar de ezel met zijn oren zo lang. Hij loopt heel geduldig en is niet erg bang. Hij droeg op zijn rug de Heere Jezus Jeruzalem in. Een koning op een ezel, dat was het begin. Elk dier is een wonder door u zo gemaakt. Een prachtig cadeau dat u liefdevol bewaakt. Ze fluisteren zachtjes uw grote macht. De dieren van de dag en de dieren van de nacht. Wij beloven dat wij goed voor uw schepping zullen proberen te zorgen. Op deze Dierendag, maar zeker ook nog morgen. Dank u voor mens en dier, zo mooi en fijn. Wat prachtig dat wij samen uw schepping mogen zijn.

Hartelijk dank voor het afstemmen op de uitzending van de kerken, vanmorgen verzorgd door enkele leden van de hervormde gemeente De Hoeksteen uit IJsselmuiden. De techniek was vanmorgen in handen van Henk van der Horst en Harry Wezenberg. De presentatie werd vanmorgen verzorgd door Wilmer van der Horst en Rini Wezenberg. Komende zondag kunt u in hetzelfde programma luisteren naar een uitzending die wordt verzorgd door de Griffemeerde Kerk De Bron uit IJsselmuiden. Wij wensen u een gezegende voortzetting van deze zondag toe. Wij sluiten deze uitzending af met het gebed dat Franciscus van Assisi, de man waardoor Dierendag op 4 oktober gevierd wordt, geschreven heeft. Dat deed hij zo'n 800 jaar geleden, maar het gebed is nog steeds actueel. Laten wij bidden. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. Door te sterven dat men verrijst tot een eeuwige leven. Amen.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

maar kniel nu neder aan zijn voet. Kom tot hem met al uw schuld. Deze droeg uw zond en ziekte aan het kruis met onheil.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Dit is Klassikaal, een gevarieerd klassiek getint programma op de zondagmiddag. Samenstelling en presentatie Jan Huls.

Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Klassikaal op zondagmiddag. We beginnen met muziek van Tommaso Albinoni en het Adagio. En daarna volgt Johann Sebastian Bach met R. En dat muziekstuk zult u waarschijnlijk wel herkennen. En het derde in het blok is van Antonin Dvořák. En dat is ook Larghetto uit zijn Serenade voor violen.

Uit het stringquintet van Schubert hoort u het Adagio. En daarna volgt Edvard Grieg met Morgenstimmung uit zijn Peregrine Suite. En dan volgt er nog een keer wat met Edvard Grieg, ook uit zijn Peregrine Suite, Solvit Song.

Verder met de componist Niccolo Paganini, je hoort een adagio uit zijn vioolconcert nummer 1. En Gustav Mahler laat iets horen uit zijn grote werk, zijn symfonie nummer 5, het Adagietto.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn er ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. 104.1 FM op de kabel. En op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

bij het programma Luister naar zijn stem. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar een non-stop geestelijk muziekprogramma met liederen die u kunnen troosten, bemoedigen of blij zullen maken. U kunt ook kennis maken met weinig gedraaide liederen of nieuwe cd's. Het programma wordt samengesteld door Henk Wildendijk, die tevens de techniek verzorgt. Wij wensen u heel veel luisterplezier toe.

De soldaten leiden hem naar de binnenhof en roepen de hele afdeling bijeen. Ze trekken hem een purperen kleed aan en zetten hem een kroon op die zij van doornen vlechten. Wees gegroet, gij koning der Joden. Ze slaan hem met een riet op het hoofd, bespuwen hem en vallen op hun knieën en bewijzen hem hulde. Dan trekken ze hem het purperen kleed uit en doen hem zijn kleren aan. Ze leiden hem weg en pressen een voorbijganger om zijn kruis te dragen. Een zekere Simon van Cyrene. Ze brengen hem naar de plaats Golgotha. Dat betekent schedelplaats. Ze geven hem wijn met mirre vermengd, maar die wil hij niet. Zij kruisigen hem en verdelen zijn kleren door er om te loten. Het is het derde uur als zij hem kruisigen. Het opschrift dat de beschuldiging vermeldt, luidt: de koning der Joden.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Nieuwe muziek gaan we straks eventjes bekijken. Welke nieuwe platen we allemaal hebben gevonden deze week. Dus ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Ja, een tijdje geleden kwam ik haar al tegen. Nathalie Wind heb ik het dan over. Ze heeft ontzettend mooie muziek maakt zij. En ja, ik was wel onder de indruk van het lied wat zij heeft gemaakt. Jij bent precies goed. Ja, misschien zegt de titel het al wel. Jij bent precies goed. Ze heeft een zusje met syndroom van Down. En ja, die zingt ze ook samen met haar. En ze heeft een hele mooie clip erbij gemaakt. Check die eventjes op haar socials natuurlijk. En dan vind je hem ook zeker daar. Jij bent precies goed. Dit is Nathalie Wind samen met haar...

nummer Hope of the Nations. Een live versie van Brian Dirksen. Die ons is ontvallen op 21 juli 2026. Nog maar kort geleden. Gelukkig mogen we zijn muziek blijven horen hier natuurlijk bij The Glory of Gospel. Ja, nieuwe muziek van Jamie McDonald en The Chosen. Je hoort het nummer Roots.

nummer Still Running to You. Een nummer van Natalie Lane. Een nieuw nummer van haar. Ja, en zo hoor je zoveel mooie nieuwe muziek. Onder andere uit het buitenland, maar ook uit Nederland. Dan heb ik het over Reijer, Anne-Michelle Lee, Sarah Ben-Hamida en Awake Movement. Net voor de zomer is die uitgekomen, 3 juli 2026. Ik had hem nog niet in mijn bezit, nu wel. Dus je hoort het nummer Adem van Yahweh. Dit is Reijer.

0: Koen van de Heuvel, nieuwe muziek van hem, het nummer Alles.
1: Nieuwsflits.
0: In de nieuwsflits nieuws over Kirk Franklin en Gorilla. Want die brengen een nieuwe single This Time uit. Kirk Franklin heeft op 25 september jongstleden zijn nieuwe single This Time uitgebracht. Samen met rapper Gorilla. Glorilla moet ik zeggen. Niet Gorilla, maar Glorilla. Het nummer combineert de herkenbare gospelstijl van Franklin met hip-hop en gaat over het vasthouden aan geloof tijdens moeilijke periodes. Glorilla rapt onder meer over gebed, zegeningen en dankbaarheid. Het nummer is een voorloper op het nieuwe album I Am What I Am, dat op 30 oktober aanstaande verschijnt. Het wordt zijn 14e solo-album en krijgt een bijzondere opzet. 7 nummers zijn geïnspireerd op hedendaagse gospel. En 7 nummers hebben een meer traditionele gospelstijl. Franklin en Gorilla werkten eerder samen aan het nummer Rain Down On Me. Rachel Lempa dan tekent bij Century City Music en brengt Permission uit. Rachel Lempa die heeft een contract getekend bij het label Century City Music, waarmee ze een nieuwe fase in haar carrière begint. Tegelijkertijd verscheen haar eerste single in voor het label Permission. Het nummer is geschreven vanuit de perspectief van God die mensen uitnodigt om eerlijk te zijn over hun vragen, zwakheden en onzekerheden. Lempa schreef het lied samen met Andrew Rip en Ethan Hulth. Een koor ondersteunt haar zang in het nummer. Met de nieuwe single laat Lempa een persoonlijke en soulvolle kant van haar christelijke muziek horen. Dan nieuws over Tower of Wales, want brengt Here Comes the Church uit. Tower of Wales heeft op 23 september jongstleden Here Comes the Church uitgebracht. De titelsong van het aankomende live album. En voor het nummer werkt hij samen met Tiffany Hudson en Elevation Worship. De opnames is afkomstig van een live concert en legt de nadruk op samenzang, gemeenschap en de energie van van een live optreden. Het nummer volgt op What a Miracle Feels Like, een live versie, waar Wells samenwerkte met Naomi Rain. Die eerder single behaalde volgens G Music Plus in de eerste week 1 miljoen streams en bereikte de eerste plaats van de Vivo videolijst. Het volledige live album Here Comes the Church verschijnt op 2 oktober. Anthony Brown en groep The AP brengen 7e album uit. De Amerikaanse gospelgroep Anthony Brown en groep Der Pie heeft op 18 september het nieuwe album Disclosure uitgebracht. Het is het 7e album van de groep en de release volgde op het single Always Be Good, die voorafgaand aan het album aandacht kreeg op gospel radio. Anthony Brown is al jaren actief binnen de Amerikaanse gospelwereld en werd meerdere keren genomineerd voor een Grammy. Het nieuwe album combineert eigentijds gospel met een kenmerkend koor en worship sound van de groep. Daarmee behoort dit album tot de grootste gospel release van september. En dan We Are Messages, want die vieren een mijlpaal met het nieuwe album Halfway Home. De eerste christelijke band We Are Messages bracht op 25 september het nieuwe album Halfway Home uit. Het is een vijfde studioalbum van de groep en bevat 13 nummers. Daarop stond onder meer de titeltrack Halfway Home, Faithful Hope, Love and Room for You and I Know We Will Be Okay. De release komt op het moment waarop de band een belangrijke streamingsmijlpaal heeft bereikt. Want de muziek van We Are Messages is wereldwijd inmiddels meer dan 1 miljard keer gestreamd. En de groep heeft daarmee duidelijke positie opgebouwd binnen de internationale christelijke muziek. We gaan ook luisteren naar het album Halfway Home. Dit is de gelijknamige song Halfway Home. Dit is We Are Messages.

Halfway Home, het nummer van We Are Messages. Dan gaan we kijken naar de concerten. Dan starten we op 16 oktober. Dan hebben wij Music Worship in Surhuisterveen in de Flambouw. Mooie tour van Music Worship hier. Dus alle data's vind je in ieder geval op de website van eventsforchrist.nl. Reisgenoten in concert in Bergen op Zoom ook op de 16e. En Ralf Vermanen persoonlijk in Veenendaal, downtown. De 16e ook Rennie en Elisa in Zwijndrecht in Connect 078. De 17e dan Music Worship in Amersfoort in de Kruispunt. En de 18e oktober Voice of Faith in Nijegaan. Dan de 18e ook de Young Christian Singers in Leeuwarden. En Raisin in Steenwijk. En gospelband Sinjael in Oosterwolde, het Anker. Dus ik zou zeggen, wees daar zeker bij. Yes, dat hebben ze wel heel mooi concreet gemaakt. Dat terzijde. Meer concerten vind je natuurlijk op de bekende website truetickets.nl, eventsforchrist.nl. Je kunt daar een hele mooie tour vinden van Music Worship bijvoorbeeld. 30 oktober komen ze in Zwolle. Die week daarvoor nog de 23e oktober in Rijssen. En de afsluiting op 31 oktober in Middelburg. Dus ik zou zeggen, ga zeker je kaartjes reserveren voor dat mooie concert van hun. Je kunt erbij aanwezig zijn vanaf 25 euro's per persoon.

God Did It. Ja, mooi nummer van Jamie McDonald. Samen met Toby Mac. Een nummer uit 2026 natuurlijk. Ja, wie ook nieuwe muziek heeft, dan heb ik het over het Adem-project. Want die bracht op 19 augustus jongsleden de nieuwe single God, U Bent Goed uit. Een Nederlandstalig gospellied waarin de goedheid van God centraal staat. Een mooie eigentijdse worship song die ons eraan herinnert om juist ook in het dagelijkse leven stil te staan bij wie God is en wat hij doet. God, U Bent Goed. Het nummer is natuurlijk te beluisteren via de bekende streamingsdiensten. Daarmee gaan we dit uur uit tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel. Dit is het Adem-project.

0: NOS Nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van de Glory of Gospel. 279 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over nummertje 353. Welkom in Gods huis, de formatie LEF. Leuk dat je nog steeds luistert naar deze uitzending van de Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij je favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. 349 gaan we door. 185 plekken gestegen in de lijst. Even rust, jongens. Dit is

Dwight Dissel, het nummer Alles Nieuw. Eline zingt daar ook in mee. We vinden op plekje 347 101 plek gedaald in de lijst. Dan 111 plekken gedaald in de lijst vinden we op 345. Schuil bij mij. Dit is De Lize.

0: God gave me a song, het Oslo Gospel Choir. En die vinden wij op plekje 338, 120 plekken gedaald in de lijst. Nog een dalen met 109 plekken. Op plekje 336 vinden wij You Are Holy, Prince of Peace. Dit is Michael W. Smith.
1: Hey, I'm Michael W. Smith and you're listening to the Glory of Gospel. Here we go!

nummer uit 2022 heb ik het over For King & Country, Unsung Hero. 17 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem op plek 332. God, ik kijk naar u. Een live versie van Music Worship. Samen met Jannica van Barneveld. 221 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op plek 331.

Nooit ver bij jou vandaan, Martijn Buwalda. 329, 155 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we verder met Charity Gale, Name Above All Names. 228 plekken gestegen in de lijst. Die vinden we terug op plek 325.

Het nummer Huis van Vrede, de formatie Sheila. We vinden hem op plek 324 in de lijst, 260 plekken gedaald. Ja, en Sheila vinden we natuurlijk veel vaker in de lijst. Ik zal eventjes snel zoeken op Sheila. En dan moeten we even onthouden dat er ook nog een Sheila is met een H erachter. Dus ik vind nu 47 resultaten. En 2 daarvan zijn Sheila. Dus dan hebben we 45 keer in de lijst. En ik moet nog eens even een analyse erop loslaten. Ik ga eens even mijn vriend Gert vragen om daar eens even een analyse op los te laten. Hoe vaak Sheila wel de afgelopen jaren in de lijst stond. Maar goed, dat gaan we later doen. Ja, ik zie al dat in mijn scherm staat hij er nog een keer in. Maar die gaan we niet draaien. Dus we gaan eruit. Deze uitzending met de formatie Lef. Ja, we zijn er ook mee begonnen. En we sluiten er ook mee af. Dan heb ik het over Lef en Reijer. Die helpt gewoon veel artiesten mee. Dan heb ik het over het nummer Armen om je heen. Een nummer uit 2025. Nieuw in de lijst op plekje 322. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open.

0: scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag. Dit is het.

0: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media

0: gaat het om twee mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is

0: heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag. Dit is...

zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

0: zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te...
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is